zijn. Roos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioproos.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radioPros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: It's your top, Mr. Selector.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen, schat.
3: Radio Pros.
4: Kopje koffie?

0: En dat was hem, Ricky Gordon hoorde je. Hij begon als rock'n'roller, maar schakelde begin de jaren 70 onder begeleiding van Sylvain Tak en Eddie Hovert over op de Vlaamse liedjes. En hiermee scoorde hij hits zoals dit nummer die je net hier hoorde. Ik heb heimwee naar jou. Hele goede morgen en van harte welkom, vrienden bij Radio Pro's FM. Het is de laatste woensdag van deze maand. We zijn 30 september. En de komende 3 uur zit je met mij opgeschept.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

0: Tim Visterin was een Belgische zanger en muzikant en die heeft gespeeld nog enige de Antwerpse jazzgroep de Jokers en in 1960 een overstap maakte naar de Belgische rockgroep Roland et le Bimmels en hij is vooral bekend door zijn liedje De Vogel die je hier net hoorde bij Radio Pros FM. Maar de vogeltjes zijn al heel goed aan het fluiten hier deze ochtend.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros.
4: Ik meen het.

Het is een van die ex-leden van de Beatles en je hoorde George Harrison met een van zijn solo-hits en dat was What Is Life. Het wordt deze ochtend een heel drukke ochtendshowprogramma hier bij Radio Pros FM. Dus zeker en vast blijven luisteren, want we hebben ook wat tips voor als je op stap wil gaan vandaag. En ook wat andere tips over de streken. Dus zeker en vast blijven hangen hier bij Radio Pros FM.

Deze rockband uit de jaren 60 en 70, de New Inspiration, was een zeer succesvolle Belgische pop- en rockgroep uit Gent. En hun grootste successen waren nummers zoals Rainbow I Love You uit 1970, die je net hoorde. En Judy Please uit 71 was ook zo'n groot succes. En dat allemaal met de frontman, want de band draaide in de begindagen vooral rond de zanger Danny Sinclair. Tell me.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

En zo zitten we hier alweer in de romantische sfeer met deze muziek van Lionel Richie en Diana Ross was dat en The Endless Love. En als je straks nog de baan op moet met de wagen, dan moet je toch wel een beetje extra uitkijken. Want in Aalst is er verkeershinder door verschillende werken. En dat op de Grote Markt loopt sinds maandag een archeologisch onderzoek en ook in de industrie. Laan zijn er deze week asfalteringswerken bezig. Dus houd dus rekening met wat extra hinder vandaag in Aalst.

0: Jimmy Somerville was destijds ook nog actief bij Bronsgebied. En dit was een van die nummers die hij ook later nog uitbracht. Deze To Love Somebody. En goeiemorgen vrienden. En van harte welkom hier in deze ochtendshow. Allemaal hier bij
1: Radio Bros Zomertrap Los.

Mika die gaat er vandaag een fantastische dag van maken. Love today, maar dat moet je niet alleen vandaag doen, maar elke dag weer 375 dagen per jaar. En nu is het tijd voor onze RadioPros supertip van deze week. En dat is Steve Tillens en Piet Huizentruit met Wat hebben we vandaag geleerd?

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Plus.

Het is een nummer van toch ook alweer een aantal jaar geleden. Muziek van Fixkes was dat. En ik vraag het aan, dat kan je altijd doen. Misschien deze namiddag als je ergens een terrasje gaat doen bij dit mooie weer die we vandaag nog krijgen. En je hebt misschien iemand op het oog. Ik zou er gewoon naartoe stappen.

0: In de eerste plaats moet er altijd zijn liefde en begrip. En je hoorde Love and Understanding van Cher was dat. En dit brengt ons de tijd zo stilaan op naar 7 uur hier bij Radio Pros FM. Het nieuws om 7 uur komt eraan en daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Spinderella cut it.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruitminister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt, maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig, geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

We hebben al een paar dagen het gevoel dat we onze zomerplaatjes weer eens mogen bovenhalen. Want bij deze mooie temperaturen die we hebben gehad al de laatste dagen, gisteren was het ook zo'n mooie dag. We hadden gisteren toch wel bijna 28 graden gemeten. Dus, en dat zo voor eind deze maand september, dat kan wel tellen natuurlijk. Maar vandaag krijgen we ook nog heel mooi weer. En je hoorde net muziek van 10cc en de Dreadlock Holiday was dat. Vrienden, als je er pas bij komt, hele goede morgen en welkom bij Radio Pros FM op deze woensdag 30 september. En nu met muziek van Amanda Leer en

0: ze wordt soms wel eens vergeleken als zo een beetje de zus van Rod Stewart. Maar het is niet de zus natuurlijk, deze Amanda Lear. Maar omdat ze ook zo een beetje dezelfde ruwe stem heeft. En je hoorde een van haar nummers van destijds. Dat was Follow Me. En voor wie vandaag in Assen moet zijn, moet je ook extra uitkijken. Want in Assen wordt vandaag de Neerstraat tijdelijk afgesloten. Ter hoogte van nummer 2 voor een plaatsing van een telescopische kraan.
1: Puls FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Puls.
4: Ik meen het.

Een van die geweldige klassiekers was dat uit de jaren 70 alweer. Deze van Carl Douglas was dat en de Kung Fu Fighting. We gaan vandaag geen gevechten aangaan natuurlijk. Maar ik heb ook goed nieuws terwijl we wat bezig waren met wat regio nieuws. Want in Haltert is er voor vandaag wie het openbaar vervoer moet nemen. Richting Aalst is er sinds maandag een bus die rijdt overdag elke half uur. Een busverbinding tussen Haltert en Aalst.

0: Bump Me Baby is een nummer van Dolly Silverspoon die je hoorde uit de archieven geplukt hier bij Radio Pros FM. Er zit heel wat muziek bij ons hier bij Radio Pros FM, maar dat weten onze luisteraars wel, want die luisteren elke dag weer naar ons.
1: Radio Pros, Radio Pros, zomert erop los.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We keerden zomaar liefst 48 jaar terug in het gidsverleden. 1978, muziek van de broertjes, de Bee Gees waren dat. En Too Much Heaven, één van de Bee Gees is nog in leven. En wie vandaag de trein moet nemen, wel, ik heb een ideaal nummer daarvoor. Een nummertje van Anne Christie staat klaar met Ik neem vandaag de trein.

Ik had gisteren een interessant gesprek met onze collega Raf Vermoezen, want die vroeg aan mij of ik al een brievenbus had bij Radio Pros. Ik zei nee, helemaal niet. Dus waarschijnlijk gaat je zorgen voor een brievenbus en dan kan je ook altijd iets posten naar mijn brievenbus. En dat is Radio Pros, Leestraat 5 in Helderhem. Als je wat leuke dingen hebt te vertellen of zo over dit programma, dat kan je dan altijd een briefje naartoe sturen. Of als je gewoon passeert met de wagen, drop een briefje in onze brievenbus.

0: Vroeger hadden wij ook wel fantastische Sarme zangers en dit was er ook wel eentje. Deze Bobby Prins was dat met Ik bewonder jou.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het voelde afgelopen nacht toch wel een beetje warmer aan met die zomerse temperaturen van overdag. En dit was In the Summer Night, een nummer van Teach In was dat. En ik had het er net nog over die brievenbussen. Ja, we hebben hier in de studio van Radio Pros een brievenbus voor elke collega hier. Maar ik heb nog geen brievenbus. Alhoewel, die is nog leeg, maar mijn naam hangt er nog niet op. Dus als er altijd mensen zijn die graag eens een kaartje sturen naar mij, mag dat altijd naar de Leestraat 5 in Helderheim.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
4: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Cool FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
8: Proost. Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Het was alweer een tijdje geleden dat we nog eens Luke Jones hebben gedraaid in het programma. Dus bij deze is dat ook alweer afgevinkt. En je hoorde I'll Never Fall in Love Again was dat. En wie er ook zal bij zijn op onze Radio Pros kerstshow op zondag 13 december in Haaltert. Dat is Jonathan met een nummer die we nu gaan draaien. De zon streelt je huid. Je zal vandaag nog wel een beetje zon zien. En je zal het wel een beetje voelen, denk ik.

Jonathan was dat en de zon streelt je uit. Ik heb nog een uittip voor vandaag, want als je niet weet wat te doen, kan je vandaag naar Aflichem gaan. En dat voor de laatste dag van de warme Aflichem. Met het hele gezin kan je daar naartoe en je kunt in Essene het knuppelpad ontdekken met warme William, Fred en Lisa. Een leuke wandeling door een stukje natuur om september mee af te sluiten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

bijkomen. Een bijzondere goedemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM op deze laatste woensdag van de maand. Het is 30 september, morgen is het al oktober. Het gaat zo snel, het zal snel het einde van het jaar worden en ook dichter naar onze Radio Pros kerstshow. En daarvoor hebben wij nog steeds kaarten ter beschikking. En als je zo'n kaart wil bemachtigen, kan je altijd bij ons even langskomen naar onze studio van Radio Pros. Dat is in de Leestraat 5 in Helderhem.

0: Als je eens bedenkt, dit nummer is misschien al 100 keer gecoverd geweest door zoveel grote artiesten. Maar we hebben ook een grote artiest bij ons in Vlaanderen natuurlijk. En dat was Donny Fabry. En je hoorde nog een keer dit nummer Volare.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Zomert erop los.

Het zijn een van de zoveelste zomerhits dat Willy Sommers al uitgebracht. En dat was de eerste keer. En een opvallend weetje, want vandaag is het de internationale dag van de vertaling. En die dag werd gekozen omdat 30 september de feestdag is van de heilige Hieronymus. En de patroonheilige van de vertalers is dat Unit Nations.

Terwijl de zon hier stilaan begint op te komen, zomerse muziek op jouw radio hier bij Pros FM. Jungle en Solto waren dat en de Jamaican Bam Bam. Maar ik heb nog één uittip voor vandaag en het is terug te doen in Vlaams Brabant. Want wie houdt van muziek en mooi uitzicht, dan kan je vandaag naar de Universiteitsbibliotheek. En dat is aan het Laduzeplein in Leuven. En vanaf 12:20 deze middag is er een torenbezoek met live Beaert concert. Dus zeker en vast een bezoekje waard in Leuven.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM. Radio Pros. Ron van der Steen.
1: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Misschien heb je het goed gehoord, want het is een beetje een bewerkte versie, een cover van Joe Lemaire. Je hoorde het Hof van Commerce en ben hier weg. Maar nee, ik moet hier nog een klein half uurtje blijven, want collega Johnny Johnson is al binnengekomen en die gaat me niet buiten laten voor 9 uur.

0: was.
1: Señorita is een nummer uitgebracht van deze Clemens en Van Heel was dat hier bij Radio Pros FM. 8:30 geweest en dat betekent hoog tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is nog altijd Steve Tillens en Piet Huizentruid met Wat hebben we vandaag geleerd?
2: Radio.

0: Ze tosseren dat in Novnosto.
1: En tot de aanstaande zondag hoor je deze nog onze Radiopros supertip van deze week. Was dat Steve Tillens en Piet Huizentruid met Wat hebben we vandaag geleerd. Maar we gaan ook nog even kijken naar de jarigen van vandaag op deze woensdag 30 september. Want in eigen land mag acteur Koen De Bouw, bekend van onder meer de zaak Alzheimer, Loft en Professor T, mag hij vandaag 62 kaarsjes uitblazen. En internationaal vieren we de zanger Johnny Mathis, die vandaag 91 jaar is geworden. En ook Marilyn McCoy van de Fifth Dimension, die haar 83ste verjaardag ook al viert.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

kan een mens toch wel van genieten van zo zalige, rustige muziek op deze woensdagochtend. Diana Borwick was dat en That's What Friends Are For. We gaan even kijken naar de muziekgeschiedenis van 30 september 1967. Toen hing in Groot-Brittannië BBC One voor het eerst de lucht in en Tony Blackburn presenteerde de allereerste uitzending en hij draaide daar ook de eerste plaat Flowers in the Rain van The Move. En dat is precies 59 jaar geleden. Dus een stukje echte radiogeschiedenis om de midweek in te zetten. The Move gaan we draaien met Flowers in the Rain hier bij Radio Pros FM. Golden Oldies en zoveel meer. Maar regen gaat het vandaag zeker en vast niet doen.

Het is een nummer uit 1977, een klassieker van Little Richard was dat en The Girl Can Help It. En zo zijn wij hier helemaal aan het einde gekomen van ons Latijn. Het was een drukke ochtendshow en ik ben er graag morgen weer bij tussen 6 en 9 uur voor een nieuwe aflevering. En straks is er collega Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. En daar ga ik even ook naar luisteren, naar zijn programma natuurlijk. Ik ga me hier eventjes afleggen in de studio bij Radio Pros FM in onze fantastische sofa.

0: FM.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Paf! Die blinde. Heb ik hem geraakt? Heb ik hem geraakt? Heb ik Peter? Heb ik geschoten? Heb ik geschoten?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee, politiek journalist Karel Latré.
4: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen en daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
3: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio.

Heel toepasselijke plaats, deze Mick Jagger en Let's Go to Work. Ja, vrienden, het is woensdag. Bedankt aan vaste collega Ron van der Steen. Die zit nu al te slapen en ging een beetje luisteren naar het programma. Ligt hier in de sofa. Ja, zal een beetje moe zijn en staat altijd vroeg op, 5 uur. Soms staat hij wel op om 4 uur. Dus Ron, bedankt voor jouw programma. En vrienden, ik ben er weer op deze woensdag. 30. Ja, we zijn, goh jongen, de laatste dag van deze maand al terug. Je kan het bijna niet geloven. Een bijzonder goeiemorgen.

En dat kan je hebben met live programma's, hè? Ja, live programma's. Het gaat niet altijd zoals het moet. Daarom, de jingle dat zal voor volgende keer zijn. Toch in elk geval een goeiemorgen.

Het zou mooi zijn, dan zouden we kunnen zingen, lachen en dansen. De Romeo's en Jan Smit, ja, we proberen onze installatie hier een klein beetje te verwerken. Dus we gaan proberen wat we kunnen doen. Dan heb je met live programma's uit. Ah, dat komt allemaal wel goed. Geen enkel probleem. De Romeo's en Jan Smit en zingen, lachen, drinken, dansen. Kent u deze plaat nog van Anne Christie? En ik neem vandaag de trein.

schitterend plaatje van Anne-Christie. En ik neem vandaag de trein. Druk eens even proberen. En het lukt. Het lukt, jongens. Hier is Lionel Richie. My.

een van de betere platen van deze Lionel Richie. En dat met You Are My Destiny. Even proberen. Ja, het gaat, het gaat, het gaat. Ja, die computers zijn een goed ding als ze werken en als ze marcheren. Vrienden, welkom op de radio. Dat wat ik daar straks zal zeggen, het is een beetje een slechte start. Ja, het kan voorvallen hè, als je live op de radio bent. We bedanken alvast Ronneke voor zijn programma die is gaan lopen. Die zegt van, ik wil met die computers hier niks te maken hebben. Wat hebben wij vandaag in petto, vrienden? Dit zijn de meezingers op de werkvloer. En die krijg je elke keer weer op de maandag en de woensdag. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega. Ambiance op de werkvloer krijgen we ook. En straks uiteraard onze jukebox. Ja, onze jukebox. Ja, dat zegt al genoeg, hè. Vrienden, het gaat ongelooflijk snel. Heb je gisteren geluisterd naar het programma van Peter Monsieur? Hier zat een jongen die dood, maar dan ook doodgelukkig was. En dat was onze Kevin, hè. Heeft dat supergoed gedaan. Ik moet zeggen, wauw, wauw, wauw, wauw. Dikke wauw voor Kevin. Uiteraard ook voor onze Peter Monsieur. En voor iedereen van Radio Pros. Zo zie je maar. We proberen gewoon mensen gelukkig te maken. En dat staat in onze DNA. Hier is Billy Joel. En tell her about it. Vrienden, vandaag tot 11 uur. Jouw meezingers op.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
6: Johnny Johnson.

3 degrees en giving up, giving in. Giving up, dat gaan we niet doen. Computer doet heel raar vandaag. Ja, het kan voorvallen. Zou eens een drankje moeten geven of zoiets, denk ik. Want het doet helemaal raar. Maar ja, goed. We blijven doorgaan bij Radio Pros. Vrienden, je weet het. Via de 107.5. De 105.5. De 107.1. Dat zijn al de frequenties. Plus je kan ons ook nog beluisteren. En dat via DAB Plus uiteraard. En ook via de stream. Je kan ons een berichtje doen via de video. Dat is heel eenvoudig. En dat heeft onze vriendinnetje Molly gedaan. En ze zegt dat haar kleinzoon een klein beetje beter aan het worden, stilaan makker aan het worden is. Wel Molly, ik hoop het van harte. Hier is een hele mooie plaat van Engelbert Humperdinck. I can

0: uit 1968 draaiden we Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. Vrienden, je weet, dit programma heet De Meezingers op jouw werkvloer. En het is iets na 9:30 geworden. Dat betekent dat het de hoogste tijd geworden is om onze ambiance op de werkvloer te draaien. We draaien elke keer 2 platen voor de mensen op het werk. Ja, we zijn woensdag, dus we zijn al 9:30. We gaan stilletjes aan richting weekend. Maar ja, zo ver zijn we inderdaad nog niet. Hè. Het is nog geen weekend. Maar om dat weekendgevoel een klein beetje terug te geven, doe ik dat met platen. En wat voor platen? Platen die je hoort hier op de radio, maar die toch een beetje ambiant zijn. Zodanig dat de mensen een beetje kunnen dansen op het werk. Het mag, het mag. Ik heb het gevraagd. Echt waar. Ook voor de mensen die gepensioneerd zijn. Ik weet een postbode, die heeft zo'n kleine radio bij. En soms luistert die eens. En dan zegt hij, dat is toch tof, hè, Johnny. Dan kunnen wij een beetje ambiance doen op onze fiets. Maar niet verder vertellen. Zeg, nee, ik ga dat zeker niet vertellen op de radio. Dus, we gaan 2 platen draaien. En we beginnen bij de eerste. En dat is Rudy de Wit.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.
1: Tijd

0: werk. Ik wil geen ambras krijgen, hè. Oké?
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Meezingers op de werkvloer.

Vamos a Balar. En vrienden, binnenkort is het feest tot en met. Want met onze kerstshow gaan we echt iets tegemoet dat je nog niet gehoord hebt. Want we hebben een ongelofelijke line-up. Je hebt er al van gehoord van onze kerstshow, de Radio Pros. Kerstshow 2026 gaat dit jaar door in zaal De Berbinnen. En dat is in de Middelkouter 14A te Haaltert. Het gaat door op zondag 13 december. En de deuren gaan open vanaf 13 uur. Je kan kaartjes bestellen, ook online, dat kan, radiopros.be. Of je kan gewoon naar de studio's komen. Elke DJ heeft zowat kaarten in zijn zak zitten. Dus als je een kaartje wilt, slechts €25, jongens. Dat is gratis, voor niks. Echt waar. Je krijgt er ook nog een verrassing bij. Wie krijgen we allemaal? John Dennis, Jonathan, Yves Segers, Joe Valley, Nico en deze prachtige dame. Je kent ze wel, het is lang geleden dat we ze nog een keer gedraaid hebben. Hier is Larissa en

0: de platen weer gedraaid. Dat is er eentje voor Chris uit Turnhout. En die vroeg de Sound of Sea.
1: Goedemorgen.
2: This is the Sound of Sea. This is the Sound of Sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

te zien. Hij is ook al overleden, spijtig genoeg. Ik zei het al, vrienden, je kan ons steeds een verzoekje aanvragen via onze Tidio, dat is onze app. Of je kan ons ook een foontje geven op de 070 22 22 50. En nu gaan we een beetje de zon bovenhalen. Dat doen we met Alvaro Soler.

terug na 9, na 10 uur. Amai, Johnny, je gaat achteruit, jongen. Zie je? Ja, dat is ouder worden, achteruit gaan. Ja, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Deze plaat draaien we voor Chantal. En voor Eddieke vanuit, ja, de Haan. De Wosselslag aan de zee. Chantal, die vroeg me die plaat van Rod Stewart. In mijn jonge jaren had ik nog hard legs. Maar Chantal, dat heb je nu nog altijd, meisje, toch? Niks van aantrekken, niks van aantrekken. Friedrich zei het al, we komen zo meteen terug met deel 2 van de meezingers op jouw werkvloer. Met in het tweede gedeelte uiteraard onze jukebox. Dus ik zou zeggen, geniet van de muziek hier op Radio Proost, vrienden. Tot zometeen, hier is Rod Stewart en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
7: DJ Johnny Johnson.
8: Met meezingers op de werkvloer.

kijken naar het zondagmorgen, vrienden. We zijn geen zondagmorgen, maar wel woensdagmorgen. We snijden de week in twee. We gaan richting weekend.

deze band nog gewoon van Tell Me Your Plans. Het was een slow plaat, want deze was een beetje in verwarring, storende plaat eigenlijk. Van The Shirts en Alive and Walk Away. Dat is het beste dat je kan doen als iemand kwaad tegen is. Gewoon Alive and Walk Away. Vrienden, dit is Radio Pros, waar je alleen de mooiste muziek hoort. Pros FM, je kan ons beluisteren via de 105.5, 107.1 en de 107.5. En de DAB's natuurlijk in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En natuurlijk ook via de app kan je ons beluisteren. Ja, je kan ons overal volgen, tot in Amerika. Van Afrika tot in Amerika. Hoe prachtig is dat wel niet? Sommige mensen beseffen het niet, maar ik wel hoor. Hier is Don Henley en The Boys of This Nice Summer. No.

muziek van Don Henley en The Boys of the Summer. Vrienden, vergeet het ook niet, hè. De Radio Pros Kerstshow 2026 met Nico Jovelli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En ook nog een kleine verrassing, maar ik mag er helemaal niks over vertellen. Op zondag 13 december de deuren gaan open om 13 uur. Wil je nu een kaartje? Kom gewoon even langs naar de studio's van Radio Pros. Alles gaat door in zaal De Berwin. Ik moet je vertellen, het moet echt wel snel zijn, want de deuren vliegen gewoon de deur uit zoals een sneltrein die vertrekt vanuit Brussel naar Parijs. Volgende plaat. Hey, goedemorgen voor de prosluisteraars. Alle gepensioneerden hun lijflied graag. En die nog echte pompoensoep maken van de Gypsy Kings. En dat is natuurlijk ook wel zo'n zomerse plaat, hè. Hier is Baila, Baila Mee. Vanwege Yvette uit Willebroek.

haast dan iets, want die vliegen gewoon de deur uit. Ja. Kaartje, geen probleem. Verzoekje, geen probleem. Gewoon maar bellen. Of gewoon een verzoekje via onze video. Dat deed ook Yvette uit Willebroek. En zij vroeg de plaat aan van de Gypsy Kings. En ik moet eerlijk zeggen, het is al lang geleden dat ik nog eens pompoensoep gedronken of gegeten heb. Het is echt wel heel lang geleden. Dus Yvette,

dat daar nog eens proeven. Ja, we gaan zo richting Halloween. Dan wordt dat veel geserveerd. Gypsy Kings draaiden we voor Yvette. De volgende plaat is er eentje voor ons Nelsieke

0: deze keer door Bauke. Bauke Schoten uit Nederland, die gaat binnenkort optreden. Ja, binnenkort volgend jaar in Las Vegas. Met de Elvis Matters Band tijdens Bauke Rocks Vegas. A tribute to the king op vrijdag 20 augustus 2027. Je moet het maar doen.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

geleden dat we deze plaat nog een keer gedraaid hebben. Van de Maisio Nets. En dan met Heartache Avenue. Vrienden, als je binnenkort niet weet wat doen, binnenkort, dan bedoel ik 17 oktober 2026, moet je gewoon richting Turnhout gaan. Want het is daar groot feest. Er is jaarmarkt. Zeker bij onze vrienden van de Tropical Beach. Dat is de lekkerste sandwichbar van Turnhout. Je moet gewoon eens langs gaan. Die balkjes zijn gewoon lekker. Ook alles wat hij erop doet. Dat zijn geen broodjes meer, dat zijn halve broden. Ja, dat is bij Mario. En op 17 oktober 2026, vanaf 11 uur, staat Radio Pros daar. En krijg je optredens van Amaryllis Timmerman. En ook deze zal erbij zijn. Onze goede vriend, de Mario. Hij is er al helemaal klaar voor.

zeker zijn. Onze Mario en ook Amaryllis Timmerman. En ook de lekkere sandwichjes. Ja, en de pistoletjes en de broodjes te verkrijgen. En dat in de Tropical Beach. Allee, we zijn er toch bezig, hè. We zijn bezig. We zijn terug bezig. We wou toch nog een beetje ambiance maken, hè. Hier is Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn. Als je dat maar weet, jongens.

zijn, als je het maar wil. Als je het echt wil, ja, dan kan het heel mooi zijn. Als echte muziek, wie gaat draaien daar, hè? Internat, de Tropical Beach. Jan Biggel, maar natuurlijk ook alle andere hits gaan we draaien. Ja. Weet wel, Cheerio en zo, ja. Jan Biggel uit Nederland. En wat kan het leven toch mooi zijn, vriend.

0: sauzen maken, nee. De ganse week krijg je hem te horen als super tip van de week. Wat hebben wij vandaag geleerd? Ja, de dag is nog lang. Hè? We kunnen nog veel leren als je het mij vraagt.
1: Hey, Steve. Is het toch zeer dat die noof nog staat?
0: Ja, ik denk het wel. Vrienden, dat was onze super tip. Dan is het nu tijd geworden voor onze jukebox. Elke maandag en elke woensdag, ongeveer rond 10:30, dus iets later geworden, draaien wij onze jukebox. En ik moet je vertellen, onze jukebox is een wijsneus. Die doet alles zelf. Dus we moeten hem niet veel vertellen. Het kan uit de jaren 60, 70, 80, 90 en de millies zijn. Wat gaat hij voor ons vandaag doen? Even een muntje erin gooien. Ja jongens, wat gaat hij vandaag voor ons doen? Oh, hij is op de sentimentele toer, zie ik. Vandaag mag er gesloopt worden op deze woensdag. Hier is Gary Moore. Still got the blues.

wat heeft onze Jukebox sympathie voor de blues vandaag. Jongen, heel mooi hoor. We draaiden Gary Moore and You Still Got the Blues. Ja, onze Jukebox heeft vandaag wel een beetje sentimenteel. Ja, dat mag wel. Op een woensdag kan dat allemaal. Want in het weekend wordt er ook gedanst onder elkaar in de dancings en in de danscafés. Maar je weet het, geen één zonder twee hier op onze Jukebox. We gaan er nog een mintje induwen. Even kijken wat hij voor ons gaat brengen als plaat 2. Je weet dat, hè, vrienden. Elke woensdag en maandag. Oh, we gaan een keer naar Engeland deze keer. Dat doen we met Spandau Ballet. En dat met

0: onze eigenzinnige jukebox heeft weer mooi gekozen vandaag. Ja, ja, ja. Still got the blues for you. En dan deze Spandau Ballet. En dat met True. We gaan hem netjes opbergen. We gaan hem nog een beetje oppoetsen. Hij is veel te mooi. Onze Wurlitzer S54. Oh, die kent al deze platen ook, hè? Soms een klein beetje eigenzinnig. Maar ja, dat is onze jukebox. Krijgt een Spandau Ballet en Gary Numan met Astrid de Blues. Goed, dat was onze jukebox van vandaag. Bye bye jukebox.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Pulse FM.
8: Goedemorgen.

0: in mijn programma soms wel eens buiten de lijntjes te kleuren. Ja, dat deed ik ook met deze twee grootmeesters. Eric Clapton en J.J. Cale, die je nog kent van Cocaine. Ze hebben een samenwerkingsplaat gemaakt. En daar kwam dit uit, hè. Roll On, beetje blues, rock'n'roll-achtig. Ja, zo ken je me wel. Het moet niet altijd hetzelfde zijn. Het mag een keer buiten de lijntjes. J.J. Cale en Eric Clapton. Deze plaat moesten we nog op de valreep gaan draaien voor Rogerke. Die gaat zich in het nachtleven schieten. Amai, Roger.
1: Please

Fellowship Richards en I Love Them Out Loud. Vrienden, we zijn aan het einde gekomen van ons programma De Meezingers. Ik ben er graag weer bij en dat is zaterdag met het Muziekcafé. Geen Ed van Bever vandaag. Het zal een beetje ziekjes zijn, denk ik. Maar ja, goed. Dan draaien we nog een beetje non-stop muziek. En straks krijgen we wel collega Raf Vermoezen. Nog heel veel plezier bij Radio Pros. En graag tot zaterdag. Hier is Tamara Tol nog. En dan gaan we dansen. De groeten, vrienden. En nog heel veel plezier bij Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Puls FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekeningen op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
4: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
3: Diependalen stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hildeke Vits gaat al langer rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
3: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Puls FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5 107.1 107.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Plus FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Puls FM.
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
4: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
3: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

laten spelen. En dat op een geweldige woensdag, zou ik zo maar zeggen. Ja, dat is de bedoeling van radio te maken natuurlijk. Hè. Als je de plaat dan nog niet kent, dan is het misschien tijd als je ze leert kennen. Of wij draaien zo wat muziek van de jaren 50 tot en met 2026. Iedereen wat wils. En dit was Johnny Hate Jazz om mee te beginnen. En I Don't Wanna Be a Hero. Een hele fijne middag allemaal. Het is weer hits in de spitstijd. En ik ga nog eventjes mijn voorgaande collega's bedanken. Raf Vermoeze was erbij. En de andere mensen ook wel een dikke merci natuurlijk. Goed, wat heb ik voor jou klaarstaan? Ik heb zowat een geweldige plaat van Jannes klaarstaan als Nederlandstalig werk. Zwevend naar het geluk, maar ook deze van Nickelback ga ik nog eens spelen. Oh, you my mind bit. Ik zou zeggen, van harte welkom tot en met 18 uur. Never

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Het blijft natuurlijk een leuke plaat, het blijft natuurlijk een leuke meezinger, maar wel een beetje een triestige tekst. Wordt van tijd wel gedraaid op een of andere begrafenis. Zwevend naar het geluk, onze Jannes. Beste vrienden en vriendinnen, dan is het nu tijd geworden dat we even teruggaan. Want het is bijna 4:15, hè. Dat betekent dat wij een plaat gaan spelen van lang vervlogen tijden. Ik draai zo meteen. Net voor de boodschappen krijg je Dean Martin nog te horen. In the Chapel, in the Moonlight. Maar wie kent deze nog? Dit komt uit de jaren 50, jongens. Dit is Dean Martin. En dat... Nee, Andy Williams. Met Moon River. Dat is een van de platen dat ik jou nog wil meegeven.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Een lekkere 90s klassieker is toch ook wel lekker om op de radio nog eens te spelen. Hè? Deze van Seal heeft twee grote hits gemaakt en eentje met de groep Adamski. Maar dit was solo, helemaal solo. En deze Crazy kwam uit 1991. Goed, dan is het nu tijd geworden voor een plaat van nog niet zo lang geleden. Het is even stil voor Ed Sheeran, maar er is misschien wel mijn nieuw werk weer bezig. En dat er binnen dan weer een boom van een hit uit de kast komt gehold. Wel, dit is een van die grote hits dat toch wel een top 10 hit behaalde bij ons in Vlaanderen. Dit is So Far, Mr. Ed Sheeran. Yo!

Het lijkt wel een klein beetje Marokkaans te zijn of zo, een beetje Turks-Marokkaans, maar het is wel een echte Engelsman die het gezongen heeft. So Far en Mr. Ed Sheeran. Zo zie je wel dat de culturen allemaal dicht bij elkaar liggen als het om muziek ronddraait. Na de boodschappen krijg je uiteraard onze Vlaamse supertip. En dat is wat hebben we vandaag geleerd van Steven Tieders en Pieter Huizendruid. Maar nu even dus een rustmomentje op de radio. Dat doen we met Dido en de White Flag. En deze heb ik ook nog eens voor jullie klaarstaan. Oh, daar gaan misschien sommige mensen heel blij mee zijn dat ik hem nog eens draai. Het is al een tijdje geleden dat hij in mijn programma heeft gezeten. Voilà, vandaag is dat anders. Vandaag krijg ik hem gepresenteerd in twee platen met een rustmomentje. En dat is Jody Boucher en dat met Can't Be With You Tonight. Ik kan bij jullie ook niet zijn vannacht, maar ik kan wel zorgen dat er leuke muziek is. Is dat ook niet goed? MUZIEK

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Radio.

0: achteraf en als radiopresentator mag je eigenlijk geen oordeel hebben over een plaat. Dus ik ga het eigenlijk niet zeggen, maar ik zou misschien kunnen denken wat ik zou kunnen zeggen achteraf. Steven Tillis en Piet Huizentruis. En ja, wat hebben wij met de oven te maken? Wat hebben we vandaag geleerd? Dus ja, wat wij geleerd hebben, dat is dat we nog twee platen te goed hebben. Sowieso naar elkaar. En dat is een geweldige klassieker van onze Pat Boone en Speedy Gonzales. En dan is het tijd geworden voor die nieuwe plaat. En die nieuwe plaat is dan onze Teddy Swings met Mr. Know-It-All. Dat is nog eventjes wat ik voor jou te goed heb.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

De vakantie is eigenlijk pas voorbij. Maar onze Willy Sommers is toch alweer aan het dromen van verre stranden. En dan zou dat wel eens pijn kunnen zijn natuurlijk. Hè. Dat wil niet zeggen dat de vakantie voorbij is, dat je niet meer naar een warm land kunt gaan uiteraard. En daar kun je ook dan wel op die stranden, die witte stranden gaan liggen, met palmbomen erbij, alles erop en eraan. Als alles goed zit, heb ik in dit uur nog de Foreigner die langskomt. En dat met een geweldige plaat, Say You Will, uit de 70s. Maar deze 90s klassieker ga ik ook nog wel draaien. En dat is een van die grote hits van de Venga Boys. Hè. Een geweldige nummer 1 hit in Nederland en in Vlaanderen. We like the party. Laat ons zeggen dat we elkaar terug horen na 17 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Een beetje magie, een beetje toveren. Ik zou geweldige topplaten in mijn platenbak steken. Zodat wij een leuke klein uurtje nog samen hebben. Could It Be Magic was een van die grote hits van onze Donna Summer. Zo zijn we het tweede gedeelte ook alweer begonnen. Van de ene diva naar de andere. En dan komen we terecht met onze Shakira. En Dara La La La is nog een van die platen van een x aantal jaar geleden.

Het is nog niet zo lang augustus geweest natuurlijk, hè, want we zitten op het einde van september. En dat betekent dat Tanny Pamri al nu al reclame maakt voor zijn verjaardagszomer volgend jaar. Alibret, we zien er alweer naar uit, hè, met barbecue zoals we dat bij hem gewend zijn. Half augustus is hij jarig, die Tanny Pamri. Goed, Fiesta Mexicana was een van die platen dat er toch wel een klein beetje ambiance maakte. Hè. Goed, ik heb voor jou zometeen Elvis Presley klaarstaan met Return to Sender. Maar ik heb ook nog deze klassieker. Dat is een plaat, dat moet je kennen of dat ken je niet. Hè. Ik ben er toevallig op gebotst en ik dacht, dit moet ik nog eens draaien. Kenny Rogers en Sheena Easton. Het moet niet altijd met Dolly Parton zijn dat hem een plaat gemaakt heeft. Dus, dit is ook wel heel mooi. Hè. We Got Tonight. Een hele fijne, rustige plaat om mee weg te dromen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: 105.5, 107.1, 107.

Je zou het perfect kunnen gebruiken met een plaatje dat je zegt van nou, dan draaien we rond 5:30 met twee geweldige dansplaten. Maar het is nu gedraaid geweest. Deze Reggie met zijn beats dat hij altijd gebruikt. Horen, zien en zwijgen. Het was gezongen door Maxine. Goed, dan hebben we nu een andere madame. En die andere madame die noemt zichzelf niet Kim Wilde, maar wel Britney Spears. Die gaan we dan nog eens draaien met Oops, I Did It Again. En na die plaat, dan krijgen de twee platen te horen die tempo moeten brengen in het programma rond 5:30.

En dan zeggen ze dat het een braaf meisje was, maar als je zo in dit liedje hoort, is dat toch wel het een en ander uitgestoken. En dat de mannen dan niet weten wat voor een dame dat is, dat begrijp ik dan ook alweer niet. Oeps, I did it again. Jawel, ze deed het altijd weer opnieuw. Maar zangcarrière is wel gedaan. Ze maakt geen plaatjes meer. Ze heeft zelf de dingen van haar platen verkocht, zodanig dat ze weer een cent heeft om van te leven. Rod Stewart krijg je nog voor de boodschappen te horen met I don't wanna talk about it. En dit is ook wel een beetje tempo. Tiger Feet van Matt komen we in de jaren 70 terecht. Maar dit is dan weer een plaatje uit de jaren 80. Dan krijgen we de luchtgitaar ook alweer mee. En dan met die Matt erbij. Dat zijn twee platen met een klein beetje rockachtergrond, zou ik zo maar zeggen. Never Trust a Stranger. Dit is King Bart. Goedemiddag allemaal. En fijn dat je afgestemd bent hier op Radio Pros FM. Mijn naam is Gerrit de Groot met Hits in de Spits.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. De hits in de spits met Gerrit de Groot.

helemaal weg uit de sleur, dat vult Sineke ook wel bereiken natuurlijk. En dat is maar goed ook eigenlijk aan de ene kant. Want altijd in dezelfde sleur zitten is niet zo plezant natuurlijk. En dan moet je al een keer iets anders gaan doen dan dat je gewend bent. Enfin, eten. Wat doen we ermee? Ja, er zijn zo van die mensen die zeggen, ik weet niet wat te eten. Er is zoveel keus, dames en heren, dat je nu weer weet wat je eerst moet gaan eten. Dus heb je keus genoeg. Wat we best gaan doen is dat we een minuutje opstellen. En daar u dan ook aan houden. En Novoland dat die minuutje dat boodschappen dan ook wel doen. Als je nu zegt een maandag eet ik bloemkool met worst, dan moet je ook bloemkool en worst kopen uiteraard en patatten. Hè. En dan als je dan een dag erna friet bij bustek eet, dan moet je frieten in huis hebben. En bustek met of zonder champignonsaus of pepersaus, maar dan laat ik een idee. Echt waar, daar kan je geld mee besparen. Zeggen van laatste dag ga ik eten en ik koop alleen maar dat. Niet zomaar dingen kopen die je zegt van ja, ik ga dat wel eten en daar een deur moet wegsmijten omdat het vervallen is of dat het ja, door een deur toch is gezegd van ja, het smaakt me dan toch niet zo lekker als ik gedacht had. Dus dat is een goede tip dat ik meegeef. Maak een minuutje op en doe je boodschappen over land een minuutje, daar bespaart je echt wel geld mee. Voilà, Let's Talk About Sex komt eraan. Salt and Pepper, dat is een plaat wat mij een beetje vrolijk maakt. Spinderella cut it up.

Want to be the only one, and the only one, wie mag dat dan wel zijn natuurlijk, hè. Het was een plaat uit 1996, deze Eternal, I Want to be the only one. Voilà, de only one die er nu aankomt is onze Peter Monsieur. Die gaat weer het beste van zichzelf geven met een leuk programma. En ik zeg tegen jullie, wij zijn er graag morgen weer bij. En dat dan voor de donderdagaflevering uiteraard. En dan de vrijdagaflevering. En zo zijn we er weer aan het einde van de week uiteraard. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Veel plezier met de komende collega's. En wij laten nu met een geweldige klassieker uit 1968. Dit is Engelbert Humperdinck. A Man Without Love. Nog een fijne avond, smakelijk eten en tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
4: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
3: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
5: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
3: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
6: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
3: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
7: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
3: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

My Soul, Bruno Mars. Een van de absolute favorieten van zijn album The Romantic. Het nummer verscheen begin dit jaar al op het album, maar werd pas echt een grote radiohit nadat hij het deze zomer meenam op zijn wereldtournee. Goedenavond, prosvrienden. Vandaag alles terug zijn normale gangetje. Gisteren een leuke uitzending gehad met de Kevin. Onze maat deed het formidabel goed. Mijn welgemene dank aan Schoonderhagen VZW en begeleidster Evi. Wie het gemist heeft, kan het herbeleven op YouTube via de link op onze Facebookpagina. Ook Seidi de Man dank ik om dit mogelijk te maken. Trini Lopez, smile.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Ze is het bekendst van haar rol van Afton Cooper in de serie Dallas. Audrey Landers met Playa Blanca. Al vraag ik me tot op vandaag af of G.R. Ewing op het strand lag te kijken. Dadelijk een soundtrack die in 1988 werd gebruikt voor de actiefilm Rambo 3. He ain't heavy, he's my brother Bill Medley. Maar eerst een kerel die een hele generatie op hun handen liet klappen. Chubat.

0: Steve. Is het toch zeer dat hij noven nog stond?
1: Steve Tielens en Piet Huizentruid met wat hebben we vandaag geleerd? Nou, wat we vandaag geleerd hebben is dat Piet niet alleen met kookpotten kan zwaaien, maar blijkbaar ook met een microfoon. Hij slooft zich behoorlijk uit in de studio. Maar eerlijk is eerlijk, als het over echte uitslovers gaat, moeten we toch bij de jeugd zijn. Samuel Welten dook samen met de mannen van de bankzitters de studio in voor deze knijter van een hit. Uitslover. Ik ben

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

The Alan Parsons Project met Eye in the Sky. In 1982 zongen ze al over alziende ogen in de lucht. Tegenwoordig noemen we dat gewoon een drone. Vijf broers die samen geschiedenis schreven. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Bart Kael, we doen het morgen wel. Het ultieme lijflied voor iedereen die houdt van uitstellen. Maar er zijn dingen die je beter niet zomaar tot morgen uitstelt, maar liever een paar jaar. Trouwen bijvoorbeeld. De havenzangers hebben wat dat betreft een heel duidelijke goede raad voor je. Trouw niet voor je 40 bent. Amai, dan had ik er al een jubilee op zitten, zeg. Tot zo voor het tweede deel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Wiltura op je radio. Zoveel prachtige hits heeft die man ons geschonken. Zij gelooft in mij. Van harte welkom in het tweede deel van Muziek Mozaïek op deze woensdag. Het is bijna niet te geloven, maar we zitten gewoon alweer op de allerlaatste dag van de maand. De tijd vliegt zo snel dat ik me afvraag of die kalender hier op de studiomuur wel klopt. Nou ja, we maken de maand in ieder geval in stijl af. The Blues Brothers, Shake a Tail, Feeder.

En moet Lottie bij jou alleen. Prachtig, romantisch natuurlijk. Zo'n nummer waarbij je zachtjes in iemands oor fluistert dat je de rest van je leven bij haar wil blijven. Maar ja, op het dorpsfeest of in de feesttent werkt dat gefluister natuurlijk voor geen meter. Daar pakt men het toch iets luidruchtiger aan. Die snap

Ultimate Chaos Casanova uit 96. Tja, en als al die romantische versierpogingen en dat ge Casanova uiteindelijk toch niks opleveren, dan zit er maar één ding op. De eerste, de beste trein pakken, niet te ver, want we blijven in Engeland met de Pasadena's Riding on a Train.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Aaron Blommaert was dat met Beter Zo. Mooi spul van eigen bodem. En we blijven nog even in het Vlaamse poparchief duiken, want zanger Erik Goossens, die we natuurlijk ook kennen uit familie en de musicalwereld, scoorde in 1993 een gigantische hit met dit nummer. Maar pas op, wie weet wat de volle maan straks losmaakt. Want daarna gaan we door naar 1960 met de prachtige samenzang van de Everly Brothers. Maar nu eerst de heren van Leopold 3, volle maan.

Heerlijk zonnig, Yellow Sun of Ecuador, de classics. En van de Limburgse nederpop rollen we zo door naar een echte classic uit 82. Norris P. met het prachtige How Many Times.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Arjon Oostrom en hij is zowaar een stapje te ver gegaan. Tja, het kan gebeuren op een gezellige avond, maar als het kwaad eenmaal geschied is, moet je het natuurlijk wel weer netjes goed zien te maken bij de vrouw des huizes. En Nico, een van onze artiesten op de Radio Pros FM Kerstshow op 13 december, weet gelukkig precies hoe je dat aanpakt. Mama Mia Maria. Ik zeg tot morgen.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel in.

0: www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De moeite.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
3: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
5: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
3: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goeie avond.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Pulse FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.